pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die ochendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u een vreugdevolle dag toe, tot morgenochtend om 8:00.

Nou ja, ons hou allemaal mos van muziek. En so kom ek vertel gauw vir julle so bietjie ietsie van muziek. Honderde jare terug, hoe het die muziek ontstaan, is gevolg van dierse bene, kakebeen aan die onderkant van sy kakebeen wat in die veld geleed. En een veldjachter het by dit geloop en die vel dit op die tanden begin blaas op dit skoon gemaakt of iets. Toe kom daar klanke uit, dis baie baie jare terug. So hy het die benere opgetel, kakebeen en dit geblaas en so doen het hy klank achtergekom, baie baie jare terug. Dis ook baie baie interessant. Nou ja, wat die mense ook daai jare gedoen het, hoe hulle die klank achtergekom het, is holstompe. Jy weet, hulle vat holstompe en dan slaan hulle dit blijkbaar teen een klip of so. Bene teen klip het hulle ook geslaan, jy weet, sikke goed om klank te kry, en kom hulle achter. Maar, as jy dit rondswaai, jy kap het so teen die klip, of goed, dan maak het geluide. Dit maak het dreun geluid. So ja, dit is baie, baie interessant. So ja, dis bykie om iets aan te dink, nee, nogal is die, om te dink, die eerste klank wat duisende jare terug is, was van een kakebeen van een dier, wat een persoon net opgeblaas het, en van daar af het het nou al meer en meer geraak, die muzieknote en soos ons vandag dit beleef. Jy kan hier saam met Tokkie.

stalle op mijn voorkop en ik huil. Na mijn meisie laat ze luister naar mijn hartklop van die jol. En allemaal skrik toe daar iemand die me ziet stop. Met zijn leerbroek en zijn baikie en zijn hoed op.

Maar laat die net so uit jou van ons kuier. En dan? Oh, okay, en ek wil ook.